0: moet ook dat schakelkastje voor de televisie. Voor zeg maar het beeldsignaal. Want het ging net even helemaal naar zwart. Even echt heel donker. Ja, ik deed mijn microfoon uit. Echt niet slim. Moet ik heel even... Ja, dan ga ik hem terugspoelen ook. Sorry, heb ik dit uitgelegd?
1: Dus van de cola kijk je naar een scherm.
0: Die cola. Je hebt er ook geen zin meer in. Die cola, ja hoor. God, Windows 98. Komt u maar. Tararadam, tararadam. Cola. Tijd voor de 8 over 8 borrelplaat. Mocht je thuis al met een pilsje aan de site zitten, dan zeg ik goed bezig. En ben je nog aan het werk, dan zeg ik hartstikke goed bezig. Dan zijn we trots op je, want ook met deze temperaturen is het tijd voor... Ja, goed gerekt dit, hè? De 8 over 8 borrelplaat. Hij is deze week, en je had de sneak peek al gehoord. En ik kan me echt niet voorstellen dat je die had geraden. Maar hij is deze week toch echt voor... De zus van.
2: Zeker.
0: Dit is Monique.

0: De vrijdagavond van DNO met Hunter en Golden. En ervoor de achteroverwacht borrelplaat deze week. Inderdaad, voor Monique Smit. En blijf je van vanavond. Vanavond bij mij. Wel, wat lijkt het eigenlijk op Gerard Joling? Doe ik de deur dicht? Ja, die ja. Welke is dat ook alweer? Ja, ja, maar vanavond. Heb ik daar nou zin in? Ja, tuurlijk. Tuurlijk heb ik er zin in. Heb jij hoor.
1: Ja. Voel je je echt wel goed?
0: Nou, moet je hem wel even goed doen. Wacht even hoor. Dat is niet degene die ik bedoel. Die 9 uur is ook bijna nabij.
1: Bijna nabij.
0: Krijg je dit alleen maar, joh.
1: Bijna nabij. Hou je van mij.
0: Goed, stop de muziek. Goedenavond. Je bent nog steeds afgestemd op Weekendkracht. Hartelijk goedenavond op DNO 1, DNO 2. En natuurlijk ook mee te kijken via SteekTV. Opmerkelijke traditie van een Nederlands echtpaar. Op een trouwdag schoven ze aan in een Frans sterrenrestaurant. Ze hebben na een tegenvallende maaltijd zijn ze vertrokken zonder te betalen. En dat hadden ze beter niet kunnen doen, want het stel werd de volgende ochtend direct door de politie van hun bed gelicht. Ze dineerden bij Château de Courcelles in Courcelles-sur-Velle. Een prestigieuze kasteelrestaurant met een Michelinster. Maar de Nederlanders die waren niet onder indruk van de kookkunsten en knepen er tussenuit voor de rekening van €234 op tafel kwam. Nou, dat ze al snel werden gepakt, hadden ze te danken aan een flinke dosis pech. Ze verbleven namelijk in een nabijgelegen landhuis, waarvan de eigenaar toevallig goed bevriend is met de uitbater van het sterrenrestaurant. De eigenaar die herkende zijn gasten direct en waarschuwde de politie. Ze konden weinig met de zogenaamde traditie. En legde uit dat er ook in Frankrijk namelijk gewoon afgerekend moet worden. Om een celstraf en verdere vervolging te voorkomen, besloten ze alsnog de rekening direct te betalen. Of er nog een fooi van afkwam, dat is niet bekend. Nou, de hele smoes die ze hadden, volgens de Franse krant L'Union, klinkt als een ui, beweerden ze dat het in Nederland gebruikelijk is om niet te betalen als het eten je tegenvalt. Nou, geloof me, ben ik nog nooit onderuit gekomen. Echt niet. Never. Dit is Terrence Trent D'Arby, 1987. Zometeen Faith Evans, Mesmerize.

Faith Evans. Mesmerized. Sorry, ik was even wat anders aan het doen. En daarvoor Terrence Trent D'Arby, Dance Little Sister. Gaan we richting het laatste uur van Weekendkracht met zo weinig mogelijk gelul. En Lexi veel fouten heeft. Er zit nog wel een half uur voor, dus rustig aan.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Enschede en Amsterdam verbieden fatbikes op drukke plekken. Handhavers gaven al ruim 100 boetes. Rechtszaak loopt. Britse uitvaartondernemer Robert Bush krijgt 20 jaar cel voor misleiding, asverwisseling en diefstal van donaties. 300 slachtoffers zijn bekend. Het Nederland-ticket stopt vandaag. Ruim 550.000 abonnementen van €49 per maand zijn verkocht sinds half juni. Het kabinet wil dat Spanje migranten in Ceuta snel terugstuurt naar Marokko en grenzen sluit. Nederland overweegt geen extra maatregelen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Het was Fleetwood Mac en Little Lies, oftewel Sweet Little Lies. Voor Lola Young en Messi richting het laatste uur van Weekendkracht met zo weinig mogelijk gelul. En lekker zoveel foute hits. Goed nieuws, als je in Dubai woont, dan kun je een cadeaupakket krijgen van ongeveer 700 euro. Als je toeristen weet te overtuigen om naar de Golfstaat te komen. Nou, voor Nederlanders wordt het lastig. Er geldt een oranje reisadvies, wat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen noodzakelijke reizen adviseert. Als je wel inwoner bent van Dubai, dan krijg je onder andere gratis hotelovernachtingen. Goedkopere maaltijden in restaurants en gratis dagjes uit, als je ervoor weet te zorgen dat de toeristen erheen toe reizen. De toeristen moeten wel ergens tussen nu en eind oktober naar Dubai komen. Dat staat uitdrukkelijk in de voorwaarden. Inwoners die krijgen een cadeaupakket pas als de toeristen ook daadwerkelijk zijn gearriveerd. Nou, volgens het zakenblad Arabian Business is het pakket populair. Het zou al direct door 10.000 inwoners zijn aangevraagd. In 2025 bezochten zo'n 20 miljoen toeristen Dubai. En dat is een recordaantal volgens de Britse krant The Guardian. Sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari is het toerisme dan ook ingestort. Luchtvaartmaatschappij Emirates die vliegen nog wel van Amsterdam naar Dubai, maar het wordt afgeraden naar het gebied te reizen. En het ministerie van Buitenlandse Zaken die past het reisadvies voor verschillende golfstaten, waaronder de Arabische Emiraten, deze week aan naar Oranje. En dat betekent dat je vakantie daar niet, maar dan ook niet, moet houden. Goed, zometeen dat laatste uur, zeker. Even, kan ik al naar beneden scrollen? Ja hoor, Bobby Brown, Kimmelian van der Meij, lekker. Rutger van Warmen, Barneveld, zwoele zomernachten, nou, en nog veel meer. Zometeen ook nog muziek van Benson Boone, Mystical Magic.

klein stukje Mickey Mouse idee. En als je vroeger SpongeBob hebt gekeken. Iets met krabburgers bakken. Dan moet je dit herkennen. En ik krijg toch altijd zo, dat idee als ik Benson Boone tussendoor heb. Goed. Zo, goeie avond. Weekendkracht. We gaan richting het laatste uur. Er werd zo weinig mogelijk gelul. Extra veel foute hits. Ik zit heel even... Ja, joh. Ik ben even aan het schuiven. Want de planning loopt niet helemaal. Dat maakt niet uit. Dit zijn de Destiny's Child. En als je dat geld niet bij elkaar hebt, dan zijn het Bills. Die de klok slaan.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Wij zijn DNO.

Gerard Joling, zing met me mee in de 2021 versie. Goedenavond, het laatste uur van Weekendkracht. Het is 9:02. Het zijn lekker vroeg, hè? Kijk naar het weerbeeld voor de komende dagen vannacht. Brede opklaring met af en toe wat sluierbewolking. In het noorden en het oosten kan nevel en mist ontstaan.

0: terug.
1: De nacht verloopt koeler dan de afgelopen nachten met uiteenlopende temperaturen. In het noorden minimaal 7 graden tot in het noordoosten 16 graden in Limburg. Weinig wind.

0: Morgen zonnige periode met stapelwolken. De meeste stapelwolken die komen in het noorden voor. Het wordt zo'n 22 tot 27 graden. Maandag en dinsdag wisselend bewolkt. Zo wordt het zo'n 25 tot 33 graden. De dagen daarna wordt de warmte weer wat getemperd. En is er nog steeds plaatselijke kans op een bui. Maar aan het einde aan de droogte is niet in zicht. Ja, er komt nog een hittegolf aan.
1: Trap.
0: Laten we daarop houden. Zometeen muziek van Kim Lian van der Meij, Teenage Superstar en ook Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten naar Bobby Brown. Two Can Play That Game. In het laatste uur van Weekendkracht met zo weinig mogelijk gelul en extra veel foute hits.

Volgens mij moeten we heel even afkoelen. 17 minuten over 9 in het laatste uur van Weekend Kracht. Met zo weinig mogelijk gelul en extra veel fouten. Het is 31 juli 2026. Mee te luisteren via DNO 1, DNO 2 natuurlijk. Ook mee te kijken via Streek TV live vanuit Utrecht. Hallo. Mocht je denken, waar ben ik nou weer in beland? Nou, dit is zoals we het elke week doen. De laatste uur met zo weinig mogelijk gelul. En inderdaad, je hoort alleen maar foute hits tot aan 10 uur. Tot aan de avond van DNO met de beste hits en classics aller tijden. Hoorde je net Technohead, I Wanna Be A Hippie. Ook Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Kimlian van der Meij, Teenage Superstar en ook Bobby Brown. Two Can Play That Game. En die gaat alleen maar verder door, die game. Zometeen muziek van René Kast, Adje voor de sfeer. Willeke Alberti, Ome Jan en ook Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. Hoor je naar Elke Zar. It is crazy.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Enschede en Amsterdam verbieden fatbikes op drukke plekken. Handhavers gaven al ruim 100 boetes. Rechtszaak loopt. Kabinet wil dat Spanje migranten in Ceuta snel terugstuurt naar Marokko en grenzen sluit. Extra maatregelen zijn nu niet nodig. Iran richt raketten steeds vaker op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij haven Damietta. De rechtbank Arnhem oordeelt dat mountainbikepaden in Rijk van Nijmegen natuurregels schenden. De provincie krijgt 16 weken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Weekend.

was het Share en Strong Enough in de vrijdagavond van DNO. Dit is Weekendkracht tot aan 10 uur. Met het laatste uur zo weinig mogelijk gelul en extra veel foute hits. Hoorde je daarvoor ook Willeke Alberti, Ome Jan, René Karst, Artje voor de Sfeer en Glenn Medeiros. En Nothing's Gonna Change My Love For You. Het was over dan eigenlijk ook Weekendkracht voor deze 31 juli 2026. Zometeen dan de avond van DNO met de best hits en classics aller tijden. En wat erin zit, ik heb eigenlijk werkelijk geen idee. Je hoort zometeen in ieder geval nog met Nakatomi en Sing. No Mercy, Where Do You Go, The Bahaman, Who Let The Dogs Out, ABBA en Voulez-Vous. En dit is Marcel de Groot. Oh, die doet nog even mee hoor. Mag ik naar je kijken?

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Let's do it.
0: Wij zijn

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten. En tot zover het nieuws. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken.